Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om die is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
13: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven.

0: Erik, het is wel erg. Je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Cross Roads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Hallo, ik ben Jo.
2: Hoi, ik ben Danielle.
3: En ik ben Marijke.
4: En samen zijn wij Change of Key.
2: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
3: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
1: Op de juiste plaats.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schets.
2: Groetjes van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur. Crossroads Country
1: Radio, the best in the Netherlands. En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Hoi, ik ben Camiel Janssen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.
1: Dit is Crossroads Country Radio.
2: Leuk dat je luistert!

0: never put a back road every mile of railroad track.
1: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
2: Welkom luisteraars bij Country Style, wat we openden met The Freeborn Man. Het is een nummer van Junior Brown, die niet alleen zanger is, maar vooral ook bekend om zijn fantastische gitaarspel op een zogenaamde guide steel. Een combinatie van een zes-snaren gitaar en de steel-tegenhanger. En dat betekent dus een gitaar met een dubbele nek en natuurlijk een bijzonder geluid. Freeborn Man komt van zijn debuutalbum uit 1993, The 12 Shades of Brown. En van Skeet Jenny uit 1909 is niet veel bekend, alhoewel hij volgens insiders meer dan 3000 songs op de plaat heeft gezet. En dat nog wel bij grote labels als Columbia en MCM. Buiten een uitstekende zanger was hij ook nog eens een goede DJ. En in dat werk werd hij meermaals onderscheiden. Het grote Nashville radiostation WMS verleende hem zelfs de titel meest populaire DJ van het land. Hier is de Train Track Shuffle, een MCM-opname uit 1951.

als CD-tip hebben we deze keer gekozen voor het debuutalbum van Randy Rogers en Wade Bowen, Hold My Beer, volume 1 getiteld, wat op 21 april jongsleden is uitgebracht op Lil Buddy Tones. En wie op grond van de albumtitel nu denkt dat Rogers en Bowen alleen maar stomzinnige songs over drinken in hun repertoire hebben, zit gelukkig helemaal mis. De twee maken veeleer rustieke, vertrouwde countrymuziek die onderhoudend en afwisselend is. Beginnend bij de song In the Next Life. Een nummer als een autobiografie vol humor. Rogers en Bowen laten hun carrière de revue passeren en spelen deels zelfs een vocaal vraag- en antwoordspel.

En in 1988 nam de Canadese Katie Lang haar monumentale LP Shadowland op, die vooral beroemd is geworden om de medley Honky Tonk Angels, vertolkt door Katie zelf, Loretta Lynn, Kitty Wells en Brenda Lee. Wij hebben echter gekozen voor het liedje Western Stars.

Ja, wat een zangeres, hè? Deze Canadese Katie Lang die u hoorde in Western Stars. En in 2013 werden we aangenaam verrast door de Bicketsman in town van Levi Mullen, die het houdt bij de traditionele country als basis, dus een overvloed aan fiddle en steelgitaar. Zijn songs zijn zeer afwisselend, met aandacht voor lekker in het gehoor liggende western swing. Af en toe een heerlijke ballad, een quickstepje, honky-tonk en natuurlijk de traditionele two-steps. Hier is The Other Side of Mexico.

En voor onze volgende gast moeten we terug naar het jaar 1956, toen Fred Wemble uitkwam met Since My True Love Said Goodbye. Het is een single die werd opgenomen op MCM 12.261.

Ja, en dan op hun album Laurie en Katie sings the songs of Fern en Ray, dat in 2013 werd uitgebracht door Spruce en Maple Music, brengen beide dames een soort eerbetoon aan Fern Williams en Ray Park met hun bluegrass muziek uit de Gold Country. En dat houdt dus in muziek uit Californië met als bijnaam The Golden State. Erg leuk trouwens dat Laurie en Katie op het

Ja, en dan zijn we weer bij Randy Rogers en Wade Bowen. Ze zijn al meer dan 10 jaar dikke vrienden. In hun geboorteland Texas en ver over de grenzen daarvan hebben beide muzikanten, Rogers met zijn Randy Rogers Band en Bowen solo, reeds hun individuele successen kunnen vieren. Maar ook gezamenlijk hebben de twee vrienden reeds voor furoren gezorgd. Met hun steeds succesvolle acoustic tour met de veelzeggende naam Hold My Beer en Watch This, wisten Rogers en Bowen namelijk een evenzo trouwe als enthousiaste fanschare voor zich te winnen. De vraag naar een gemeenschappelijk album werd in de loop der tijd steeds luider. En nu is het dan zover. Met Hold My Beer volume 1 bekroont de duo uit de Lone Star State hun vriendschap. En standaard is de als eerste uitgebrachte single van het album. Met de knipoog geven de twee hoofdrolspelers je te verstaan dat ze niet voor een grote hit een andere richting inslaan, maar vasthouden aan hun principes.

En in 1993 werd de Amerikaanse zangeres Christine Albert bij de Music City Texas Poll gekozen tot beste zangeres van het jaar. 2 jaar eerder, in 1991, kwam ze uit met haar album Underneath the Lone Star Sky for Dos. En New Mexico is een van de songs.

Voor onze drielijk hebben we vandaag gekozen voor drie liedjes van Keith Whitley. Op 25 maart 1989 was hij nog voor een eenmalig concert in ons land met zijn uitstekende begeleidingsband, als mede zijn echtgenote, de zangeres Lori Morgan, speelde de sympathieke Keith Whitley de Sterren van de Hemel. Vrij kort daarna ontvingen we het ontstellende bericht dat hij op 9 mei 1989 op 33-jarige leeftijd was overleden. En hiermee kwam feitelijk ook abrupt een einde aan zijn veelbelovende carrière. En het vermoeden dat er nog onuitgebrachte opnamen op de planken van de platenmaatschappij moesten liggen, klopte helemaal. En zo werd in 1991 Kentucky Bluebird uitgebracht op RCA. En hierop staan, behalve gedeelte van enkele interviews, 4 songs van voorgaande cd's en 7 niet eerder uitgebrachte songs op. En zo begonnen we met de niet eerder uitgebrachte, schitterende ballad That's Where I Want to Take Our Love. Met trouwens schitterend spel op akoestische gitaar door Brent Rowan, als ook die stemmige accenten op fiddle van Rob Haaienkos. En we vervolgen met Would These Arms Be In Your Way.

Ja, prachtige muziek hè, van Keith Whitley. En ook in dit nummer hoorden we nog een grote zangeres, namelijk Emmylou Harris in de background. En met de gelijknamige titelsong Kentucky Bluebird gaan we deze drie luik rond Keith Whitley afsluiten.

En Meet the Messes was in 1999 het debuutalbum van Tanya Vrie Brown. De vrouw van Junior Brown, die jarenlang haar man begeleidde op rhythmgitaar. En Man Lief heeft het album geproduceerd en speelt ditmaal gitaar bij haar. En dit is een van de songs, I Wouldn't Buy a Used Car From You.

En Hold My Beer volume 1 is zonder meer een dijk van een album van Randy Rogers en Wade Bowen. En bevat 10 songs, waarvan 7 originele en 3 covers. Reasons to Quit is een van de 3 covers. De song is origineel een duet van Merle Haggard en Willie Nelson. En het gaat over de ontberingen van het artiestenleven en over de vraag of deze nadelen opwegen tegen de voordelen. En Rogers die liet onlangs weten dat deze song prima op hem en Bowen van toepassing is.

En tijdens het Bluegrass Festival in Voorthuizen in mei jongstleden tijdens het Hemelvaartweekend werden we aangenaam verrast door een optreden van Herman Brock Jr. Het is een Nederlandse bluegrass, Amerikanen en bluesmuzikant, multi-instrumentalist en singer-songwriter. En samen met de leden van de Brockets, de Bluegrass Bunch en met andere groten uit de top van de Nederlandse bluegrass scene, heeft Herman Brock een album opgenomen dat op 1 februari is uitgekomen. En het album heeft hij in eigen beheer gemaakt en de financiering die is door crowdfunding gerealiseerd. En die Old World is de titel geworden en bevat 16 nummers, waarvan Love Me Still een mooi liefdesliedje is met een heerlijke bluesharp en mooie back vocals.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country-liefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country-songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country-songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country-songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country-songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars. We openden dit tweede uur met de Jukebox van de Honeycutters. Een uit zes personen bestaande band uit Asheville, die op 21 april jongstleden zijn uitgekomen met hun derde album, Mio Mai getiteld. En wat opent met deze Jukebox? En degene die ooit de term relax heeft verzonnen, die dacht erbij vast aan Bobby Bear, die als grote hobby vissen heeft. Maar uiteraard ook een geweldige zanger is. Zo vonden we op zijn RCA-album uit 1966, getiteld Talk Me Some Sense, All the Good Times Are Past and Gone.

En ook kun je nu al lovend vaststellen hoe geweldig de stemmen van Randy Rogers en Wade Bowen harmoniëren op Holte maar bier, volume 1. Rol kregen Rogers, Meat, Charisma, Bowen. En dat is absoluut goed afgestemd in de ware zin van het woord. De wenende steelgitaar onderstreept het thema van het verlaten worden als mede de klagende viool. Maar voor nu echter snel terug naar het vrolijke deel. En daar komt het alledaagse Good Luck With That als geroepen voor.

En vervolgens hebben we Laura Cantrell. Ze is geboren in Nashville, maar woont in New York. Haar brede kennis van de Amerikaanse muziektraditie komt op haar debuutalbum uit 2000, Not the Trembling Kind, goed van pas. En ook de repertoirekeuze pakt ze goed uit. Het is een collectie aanstekelijke, melodieuze liedjes. En met haar engelachtige stem weet Laura Cantrell die met gemak eigen te maken. Hier is The Way It Is.

En in 1994 verscheen voor Neon Fire een album van Joe Diamond onder de titel My Angels Gone to Hell. En van dit album hebben we gekozen voor de gelijknamige titelsong.

En Jimmy Thomassen is een veteraan uit die goede oude tijd van de countrymuziek. En dan heb ik het natuurlijk over de 50er jaren. Daddy Why bijvoorbeeld betreft een single uit 1952 van Jimmy Thomassen, opgenomen op King 1085.

En nu moet u uw radio toch eens wat harder zetten. Want Emmylou Harris en Rodney Crowell zijn opnieuw samen in de studio gedoken voor een nieuw album, de Traveling Kind getiteld. Het project is uit.

Wat een prachtig nummer hè, van Emmylou Harris en Rodney Crowell. You can't say we didn't try. En dan vier brandweermannen vormen het kleurrijke gezelschap van de Dry Branch Fire Squad. Een groep die uniek is in de bluegrasswereld. In 2014 kwamen ze uit met hun nieuwste cd Don't Forget This Song getiteld. Waarop maar liefst 17 songs. En dat album opent met Load Up the Car.

Ja, en samengevat, bij hetgeen Randy Rogers en Wade Bowen op Hold My Beer volume 1 vereeuwigen, kan iedere fan van goede country muziek een koprol maken van plezier. Zowel muzikaal als vocaal. Een schot in de roos. Hier kun je alleen maar hopen dat beide nog lang verder samen muziek zullen maken. Luister en geniet van It's Been a Great Afternoon.

En zijn vorige plaat nam hij nog op, in zijn eentje, in de Ardennen. Maar met het oog op zijn nieuwe cd Wildflowers trok de Belgische Bram van Peris naar Culver City, even buiten Los Angeles, waar hij zich omringde met uitsluitend Amerikaanse topmuzikanten. Aanvankelijk zou hij gaan samenwerken met Jeff Tweedy, maar toen dat door allerlei omstandigheden niet door kon gaan, legde hij zijn lot in handen van co-producer Ryan Freeland. En deze vierde langspeler van Boney King, zoals hij zich tegenwoordig kortweg laat aanspreken, klinkt dan ook Amerikaanser dan zijn voorgaande werk. De releasedatum was 10 april jongstleden en uit de 10 songs hebben wij gekozen voor Sweet Love.

Ja, ook bij onze zuiderburen weten ze wat country muziek is. Sweet Love, prachtig nummer dus van Bonnie King. En vervolgens hebben we Vern in Oxford en Watermelon Time in Georgia. Dit betreft een AC-opname uit 1966.

Ja, een heerlijk nummer. Hè? Watermelon een Time in Georgia van Vernon Oxford. En dit is eigenlijk country zoals het zou moeten zijn. En van Kelly Springs verscheen in 1997 een album met als titel Gewoon zijn naam. Het album werd uitgebracht op Krista en I Found Another One is een van de songs.

En na zijn militaire loopbaan ging Jarce Jones verder in de muziek. Hij was toen ruim 20 en kwam erachter dat er geld te verdienen viel met zingen. En dat was uiteindelijk ook het enige wat hij wilde, zingen. In de kerk, op straat, zelfs in de bus vermaakte hij iedereen die naar hem wilde luisteren met hits van bijvoorbeeld Hank Williams en andere favorieten. I Will Follow You Up To Our Cloud betreft een opname op Musiker uit 1971 en het komt van zijn album With Love.

En als je eenmaal de stem van TJ Christian hebt gehoord, dan kun je niet anders concluderen dan dat deze zanger van het traditionele country genre gezegend is met een groot vocaal talent. En naast artiest is TJ Christian ook eigenaar-directeur van het platenlabel Universal Sound Records. Ja, en het mag duidelijk zijn natuurlijk dat hij ook zijn nieuwe album Old Violin, wat in april jongstleden verscheen, op dit eigen label heeft uitgebracht. Luister en geniet van You So Good For Me.

0: En de eindspurt op Hold My Beer, volume 1 van het duo Randy Rogers en Wade Bowen wordt ingezet met het mooie El Dorado. En met dit nummer gaan we ons programma afsluiten. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week.
1: El Dorado.

0: Elke dag.
1: Dag, dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Kreunhard Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

0: Hallo luisteraars. Fijne reacties voor onze feestelijke uitzending van vorige week. We hebben meer luisteraars dan we dachten. Dank daarvoor. Voor wie het gemist heeft, bij sommige omroepen kan je intoetsen op terugluisteren of uitzending gemist. Geen IWOP dit jaar. Deze week wel aandacht voor het Rotterdam Bluegrass Festival. Haak niet af, het is een brede muzikale invulling, prettig verteerbaar voor de meeste oren. Delamay is onze favoriet. We hoorden Sweet Verona. Emily Nanny neemt ons mee naar haar range. Ken Chaser. Hackensack Boys waren hier eerder. Ruby Pearl.
1: 1, 2, 3...

Bowling Green, wat een feest. Dit was Della May. Van alle artiesten liggen meerdere albums klaar. Hot Seats van Stupid Compilance. Een mooie wals. Het Rotterdam Blues Festival vindt plaats op 3, 4 en 5 juli op en rond het Noordplein in Rotterdam. Hier zijn de Hackensack Boys. Keep it simple.

Bluebird, Blackbird, ze waren er allebei voor Della May. De muziekkeuze op het festival is breed. Soms zijn oordopjes nodig. En House Prowlers died before their time. Hier zijn de Hackensaw Boys. Buildings are the cages.

to Ohio, Della May. Straks home for the henhouse sprawlers. Hackensack Boys laten de hond uit. Look out dog, slow down train. Rest van dit uur is voor de hot seats. Ida Red en Old Bunch of Keys. Tot straks.

Een hobo zonder kaartje, een treinreiziger zonder kaartje. Dat zongen de Hackensack Boys. Welkom terug bij Greenhead Country met Jannie en Hans van Dam. Op vrijdag staan onder andere op het podium Emily Nenny, Lonesome Hellones, Bridge City Shitters en Vandaliers. Luister naar Emily Nenny, Drive and Cry. Hier komt Delamay, Letter from Down the Road.

Flora, Arkansas Boys, van een recente album Cherish Foe. We luisteren naar een special over het Rotterdam Bluegrass Festival dat plaatsvindt op 3, 4 en 5 juli. Op vrijdag staan onder andere op het podium... Nee, ik zit er één te ver. Op zaterdag staan op het podium Delamay, Horsebeat, Hoogslop, Stringband, de Huckenshaw Boys en de Hot Seats. We horen hen met Farmer's Daughter No. 1. Hier is Delamay, Heaven's Gate.

Limousine Lady, Hackensack Boys. Op de zondag staan geprogrammeerd Douwe Bob en Bluegrass Boogieman, Henhouse Prowlers, Angela Zeta en een Woman Songwriter Circle. Straks Henhouse Prowlers, My Little Flower. Hier is Della May, Some Roads Lean On.

Late Night Kitchen, Hack and Show Boys. Delamay, I Can't Pretend. Hen House Brothers gaan voor de show. Een acoustic dance event voor jong en oud. Pure en alternatieve muziek. Een vleugje blues, rock, world en pop. Genieten van veel andere activiteiten. Dansworkshops en gym sessions. Neem je eigen opvouwstoel mee. Meer opnames zijn te beluisteren op de audio-digitale servicekanalen van het Rotterdam Bluegrass Festival.

You act like my friend, Hackensow Boys. De Hot Seats sluiten deze Rotterdam Bluegrass Festival special af met Ida Red en Tennessee Mountain Fox Chase. Wij wensen het festival alle succes en vooral mooi weer. Volgende week gaan we met Greenard Country het zeegat uit. Wind in de zeilen, trotseren we stormen en leven we van vis en zoute lucht.

0: Hey, ik ben Dwayne Verheijden, ook voor Tex-Mex Muziek ben u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: Onze programma's steunen het Huis aan het Water in Katwoude en ons Huis met een Hart in Maaseik.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Country Kicking, jullie weten het, het enige programma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt aan country muziek uit deze landen. En we openen met Johnny Bolk en Broeders van de Weg. Ja, vandaag in elk geval dadelijk al de nieuwe single van Mike Lonsdale. Maar eerst deze Every Country Song, hier is Nancy Zoo.

John en Inge met About Friendship and Trees. Mark Blomsdale, zijn nieuwe single is getiteld Barely Made It Home. En daarvoor hoorden we ook nog Robert Weston. Hij draait als een speer in Amerika met de opnieuw uitgebrachte versie van Life's a Beach. Door, hier is Cecile Gardens en We'll Be Alright.

0: via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Country Kickin' met Kik van de Voren.

de Marshall en What Makes the World Go Round. Daarvoor Kirsten Alting en No Zane met Empty Promises. En Antoinette, ze staat ook op Country in the Woods, maar ook in een andere formatie. Namelijk, dat horen jullie dadelijk, met For the Long Run. Met dit toe deed ze met de Blue Bonnets. Een man die ook op Country in the Woods staat, is Josh. Hij komt uit Nijmegen. Ik had nog nooit van hem gehoord. Maar deze single vind ik echt waanzinnig. Common Sense.

Frans van den Borg met zijn Swimming into Deep Water. Daarvoor Ina Walda en Loop met mij met. En Trashiek met On the Wings of a Nightingale.

Mieke en Bandit met Perhaps Love en daarvoor This Small Town van Aaron Michaels. Gaan we er even tussenuit. Dadelijk ben ik er weer en dan gaan we door met Dick Vane. Maar we gaan eruit met Neil in the Coffin en Hurricane. Blijf dus gewoon lekker luisteren.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Dr. Country Gigging, Dick Veen. Ik zei het al, daar gaan we mee openen met De Vrouw in het Asfalt. En ook dit uur nog heel veel artiesten die zullen optreden op Country in the Woods. Bijvoorbeeld de komende vier en de Orange Blossoms. Dat is een speciale formatie. Want niet alleen Antoinette Vos en Robert Westen maken er deel van uit. Althans, Robert Westen doet mee met de Orange Blossoms. Maar dat zijn Kimmy June en Antoinette. Hier zijn ze als Orange Blossoms en Do You Believe in Love?

zullen treden tijdens Country in the Woods. Melanie Ryan hoorden we met Buckle Down. Daarvoor The Rambling Boots met Mama Tried en You Should Know van Julie Lina. Country in the Woods, allemaal bedacht en georganiseerd door Hilde Vos met Nobody's Dying Today.

0: Eentje Flair en Curls daarvoor. En Rillo bij Morning van Michael Hemelrijk. En Jimmy Schulte met zijn Baby Get These Boots On. Gaan we nog een keer naar Mrs. McBride in Der Mann van Nashville.
1: I

Elizabeth Gray en Because of You, de voorstander van Verrijs. Even anders met Vuurjaarszonne en Silverado van Johan Faber. En we gaan snel door, want dit is Laura Kitz en Tiny Garden.

En met Miss Lana en I Am Song zijn we bijna aan het einde van deze uitzending gekomen. We hoorden ook nog Bart van Geen en Dance With Me en Look Down On Me in de akoestische versie van Ina Rose. Ik bedank jullie voor het luisteren. Wil je meer weten, ga naar k-rp.nl voor alle informatie. En we gaan eruit met Mandy Storm en Lock My Heart In Prison. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.
1: Hoi, ik ben Sandra van Rijs en ook ik luister met veel plezier naar de programma's van Crossroads Country Radio.

0: Hey, we're the Roys. I'm Lee.
1: And I'm Elaine. For our music and more beautiful bluegrass music,
0: Crossroads Country Radio is the place to be.
2: Dit is Wim Pols.
3: Hi, this is Ashley Robertson.
4: Amber Joanna.
5: Mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam McBeth.
7: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
8: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
7: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.